0: op tijd klaar te zijn. Onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langendijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer in 1 voor Langendijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud-Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langedijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langedijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Relschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huzet heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Volgende week moet het nieuwe Europese migratiepact van kracht worden, waarmee het asielbeleid in de Europese Unie wordt hervormd. De EU-landen werken nog aan de laatste voorbereidingen, onder meer aan ICT-systemen en grensprocedures. Nederland verwacht volgens de asielminister op tijd klaar te zijn, onder meer met een tussenoplossing voor het registratiesysteem. In Brussel is een protest van leraren, leerlingen en vakbonden tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uitgelopen op ongeregeldheden. Railschoppers stichten brand bij het Centraal Station. De gevel van het parlement van de Franse gemeenschap werd met rode verf besmeurd en zo'n 10 mensen zijn opgepakt. Aan het protest deden volgens de politie ongeveer 3000 mensen mee. De 19e editie van Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Het hoogste bedrag sinds 2013. Ongeveer 5500 deelnemers beklommen vandaag vanaf 4:30 ochtends fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez. Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF Kankerbestrijding. De rechtbank Overijssel heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenisstraf voor het doden van een man in een fietstunnel bij het station in Zwolle bijna 2 jaar geleden. Het slachtoffer werd tijdens een ruzie meerdere keren geschopt en overleed 5 dagen later aan zijn verwondingen. De jongen moet ook schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 27 juni zullen de teams weer gaan strijden op Sportpark Oud-Karspel. De wedstrijd zal om 10 uur starten. TTV Spirit, Sportcentrum Langerdijk en TV Tulp slaan handen voor de 3e keer ineen voor Langerdijker Racket Battle. Het evenement is laagdrempelig omdat ook niet ervaren racketsporters kunnen meedoen. Het weerbericht. Vanavond neemt van het westen de buiigheid sterk af, maar vannacht zijn toch weer nieuwe buien actief. Het koelt af naar 13 graden. Vrijdag is het in het westen van het land veelal droog. Landinwaarts komen zeker in de middag ook nog wel buien voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf afbeeldingen, waaronder kindermisbruikmateriaal, op de site geplaatst. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 23 van deze afbeeldingen door medewerkers werden geüpload tussen 2011 en 2025. Motherless is in Nederland ondergebracht en werd eerder tijdelijk offline gehaald op last van het Openbaar Ministerie. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Díaz-Canel, zijn vrouw en 3 andere Cubanen, waaronder leden van de familie Castro. Ook zijn enkele Cubaanse organisaties, waaronder de revolutionaire strijdkrachten, getroffen door de maatregelen. Hun eventuele Amerikaanse tegoeden worden bevroren en zij mogen geen zaken meer doen met Amerikanen of buitenlanders in de VS. Het Kennedy Center in Washington DC moet van een rechter alle verwijzingen naar Donald Trump uit de naam van het centrum verwijderen. Personeel is opgedragen Trumps naam per direct uit digitale handtekeningen te halen en voor 12 juni uit alle brochures en van de gevel te verwijderen. Het Kennedy Center mag daarnaast niet sluiten voor een renovatie. De gemeente Lansingerland heeft het plan ingetrokken om 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk Arabische namen te geven. Na klachten van 44 omwonenden krijgen de straten nu Nederlandse namen met een link naar vervoer over water en tuinbouw. De nieuwe namen zijn Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersflat. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Díaz-Canel, zijn vrouw en 3 andere Cubanen, waaronder leden van de familie Castro. Ook zijn enkele Cubaanse organisaties, waaronder de revolutionaire strijdkrachten, getroffen door de maatregelen. Hun eventuele Amerikaanse tegoeden worden bevroren en zij mogen geen zaken meer doen met Amerikanen of buitenlanders in de VS. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf afbeeldingen, waaronder kindermisbruikmateriaal, op de site geplaatst. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 23 van deze afbeeldingen door medewerkers werden geüpload tussen 2011 en 2025. Motherless is in Nederland ondergebracht en werd eerder tijdelijk offline gehaald op last van het Openbaar Ministerie. De gemeente Lansingerland heeft het plan ingetrokken om 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk Arabische namen te geven. Na klachten van 44 omwonenden krijgen de straten nu Nederlandse namen met een link naar vervoer over water en tuinbouw. De nieuwe namen zijn Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersflat. Het Kennedy Center in Washington DC moet van een rechter alle verwijzingen naar Donald Trump uit de naam van het centrum verwijderen. Personeel is opgedragen Trumps naam per direct uit digitale handtekeningen te halen en voor 12 juni uit alle brochures en van de gevel te verwijderen. Het Kennedy Center mag daarnaast niet sluiten voor een renovatie. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Oud-prins Andrew ontving inkomsten uit de verhuur van 3 woningen op het terrein van Royal Lodge bij Windsor, blijkt uit een rapport van de Britse Rekenkamer. Andrew mocht deze woningen onderverhuren tot april dit jaar en de opbrengsten kwamen bij hem terecht. Verder betaalt koning Charles de huur voor de woningen van Andrews dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie. De Chinese president Xi Jinping brengt op 8 en 9 juni een staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van leider Kim Jong-un. Het bezoek markeert de 65ste verjaardag van een samenwerkingsverdrag tussen beide landen en is Xi's eerste bezoek aan Noord-Korea sinds juni 2019. Staatsmedia van China en Noord-Korea hebben het bezoek bevestigd. In het Friese Gaasterland is een vredesmonument onthuld, ter herinnering aan ongeveer 2300 Belgische vluchtelingen die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven. De Belgische militairen woonden verspreid over de streek in boerderijen, barakken, tenten en bij gezinnen thuis. In totaal vluchtten ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het Nederlands elftal is aangekomen in New York voor een trainingskamp en een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Bondscoach Ronald Koeman houdt vanavond om 9 uur Nederlandse tijd een persconferentie. Oranje reist daarna door naar Kansas City, waar het basisverblijf is tijdens de groepsfase van het WK, dat op 14 juni begint met een wedstrijd tegen Japan. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Chinese president Xi Jinping brengt op 8 en 9 juni een staatsbezoek aan Noord-Korea, op uitnodiging van leider Kim Jong-un. Het bezoek markeert de 65ste verjaardag van een samenwerkingsverdrag tussen beide landen en is Xi's eerste bezoek aan Noord-Korea sinds juni 2019. Staatsmedia van China en Noord-Korea hebben het bezoek bevestigd. Oud-prins Andrew ontving inkomsten uit de verhuur van 3 woningen op het terrein van Royal Lodge bij Windsor, blijkt uit een rapport van de Britse Rekenkamer. Andrew mocht deze woningen onderverhuren tot april dit jaar en de opbrengsten kwamen bij hem terecht. Verder betaalt koning Charles de huur voor de woningen van Andrews dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie. Het Nederlands elftal is aangekomen in New York voor een trainingskamp en een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Bondscoach Ronald Koeman houdt vanavond om 9 uur Nederlandse tijd een persconferentie. Oranje reist daarna door naar Kansas City, waar het basisverblijf is tijdens de groepsfase van het WK, dat op 14 juni begint met een wedstrijd tegen Japan. In het Friese Gaasterland is een vredesmonument onthuld, ter herinnering aan ongeveer 2300 Belgische vluchtelingen die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven. De Belgische militairen woonden verspreid over de streek in boerderijen, barakken, tenten en bij gezinnen thuis. In totaal vluchtten ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gehad bij zijn woning. De maatregel volgde na berichten op sociale media naar aanleiding van zijn afwijkende standpunt over het opvangen van asielzoekers in de stad. In Maassluis verblijven op dit moment ongeveer 140 asielzoekers op twee boten. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij maakte dit bekend in een tv-programma en geeft aan achter Mona Keizer te staan. De afgelopen tijd verlieten meerdere prominente BBB'ers de partij of spraken hun steun uit voor Keizer. In het Friese Gaasterland is een vredesmonument onthuld, ter herinnering aan ongeveer 2300 Belgische vluchtelingen die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven. Destijds vluchtten ongeveer 1 miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, waaronder 35.000 militairen. De opvang in Gaasterland bestond onder meer uit onderbrenging bij gezinnen, in barakken, tenten en boerderijen. De Chinese president Xi Jinping brengt op 8 en 9 juni een staatsbezoek aan Noord-Korea, op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het bezoek markeert de eerste ontmoeting op Noord-Koreaans grondgebied tussen beiden sinds juni 2019. Xi's reis staat officieel in het teken van de 65ste verjaardag van een samenwerkingsverdrag tussen de landen. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij maakte dit bekend in een tv-programma en geeft aan achter Mona Keizer te staan. De afgelopen tijd verlieten meerdere prominente BBB'ers de partij of spraken hun steun uit voor Keizer. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gehad bij zijn woning. De maatregel volgde na berichten op sociale media naar aanleiding van zijn afwijkende standpunt over het opvangen van asielzoekers in de stad. In Maassluis verblijven op dit moment ongeveer 140 asielzoekers op 2 boten. De Chinese president Xi Jinping brengt op 8 en 9 juni een staatsbezoek aan Noord-Korea, op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het bezoek markeert de eerste ontmoeting op Noord-Koreaans grondgebied tussen beiden sinds juni 2019. Xi's reis staat officieel in het teken van de 65ste verjaardag van een samenwerkingsverdrag tussen de landen. In het Friese Gaasterland is een vredesmonument onthuld, ter herinnering aan ongeveer 2300 Belgische vluchtelingen die daar tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven. Destijds vluchtten ongeveer 1 miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, waaronder 35.000 militairen. De opvang in Gaasterland bestond onder meer uit onderbrenging bij gezinnen, in barakken, tenten en boerderijen. Het weerbericht. Enkele buien die oostwaarts trekken. In de middag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon geregeld tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de haven van de Roemeense stad Constanta is rond 11:30 vanmorgen een onbemande zeedrone ontploft, waarna een deel van het havengebied is geëvacueerd. Oekraïne heeft gewaarschuwd dat er nog meer onontplofte drones in het gebied zijn en schepen mogen uit voorzorg niet varen. Er zijn geen gewonden gemeld bij het incident. Onder een gymzaal van een lyceum in Rome is een goed bewaarde villa uit de Romeinse tijd gevonden. Leerlingen ontdekten de ruimtes die begin dit jaar verder zijn opgegraven en vorige week zijn gepresenteerd. Archeologen hebben vastgesteld dat in de villa, versierd met intacte fresco's, leden van de Samnitische familie Umbriërs woonden. Onderzoekers hebben geen doodsoorzaak kunnen vaststellen bij de bultrug Timmy, die 3 weken geleden aanspoelde op het Deense eiland Anholt. Uit sectie blijkt dat het dier een vrouwtje was en dat er geen verwondingen zijn gevonden. De botten van Timmy worden bewaard in het Natuurhistorisch Museum in Kopenhagen. Voormalig hockeyer, bondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is op 77-jarige leeftijd overleden na een periode van ziekte. Jorritsma speelde 65 interlands, nam deel aan de Olympische Spelen van 1976, werd in 1990 wereldkampioen als coach en werkte sinds 1996 als teammanager bij de KNVB. Met Oranje behaalde hij onder andere een 2e, 3e en 4e plaats op wereldkampioenschappen voetbal. Het weerbericht. Vanuit het westen droge en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waart tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waart nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waart. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Onder een gymzaal van een lyceum in Rome is een goed bewaarde villa uit de Romeinse tijd gevonden. Leerlingen ontdekten de ruimtes die begin dit jaar verder zijn opgegraven en vorige week zijn gepresenteerd. Archeologen hebben vastgesteld dat in de villa, versierd met intacte fresco's, leden van de Samnitische familie Umbriërs woonden. In de haven van de Roemeense stad Constanța is rond 11:30 vanmorgen een onbemande zeedrone ontploft, waarna een deel van het havengebied is geëvacueerd. Oekraïne heeft gewaarschuwd dat er nog meer onontplofte drones in het gebied zijn en schepen mogen uit voorzorg niet varen. Er zijn geen gewonden gemeld bij het incident. Voormalig hockeyer, bondscoach en teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is op 77-jarige leeftijd overleden na een periode van ziekte. Jorritsma speelde 65 interlands, nam deel aan de Olympische Spelen van 1976, werd in 1990 wereldkampioen als coach en werkte sinds 1996 als teammanager bij de KNVB. Met Oranje behaalde hij onder andere een tweede, derde en vierde plaats op wereldkampioenschappen voetbal. Onderzoekers hebben geen doodsoorzaak kunnen vaststellen bij de bultrug Timmy, die 3 weken geleden aanspoelde op het Deense eiland Anholt. Uit sectie blijkt dat het dier een vrouwtje was en dat er geen verwondingen zijn gevonden. De botten van Timmy worden bewaard in het Natuurhistorisch Museum in Kopenhagen. Het weerbericht. Vanuit het westen droge en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Brugge is een Russische gevangene ontsnapt uit het AZ Sint-Jan ziekenhuis, waar hij voor een medische ingreep verbleef. De politie zoekt hem met een helikopter en een speurhond nadat hij bewakers met een scherp voorwerp had bedreigd en via een parkeerplaats is gevlucht. Het ziekenhuis werd ontruimd, maar is inmiddels weer toegankelijk. Bij de verbouwing van een woning in Elspeet hebben Dennis van den Brink en zijn vriendin ruim 160 verborgen drankflessen gevonden. De flessen zaten verspreid door het huis, onder vloeren, in het plafond en op zolder. Ongeveer 100 flessen zijn ongeopend, waarvan sommige naar verluid zo'n 500 euro waard zijn. 3 mannen zijn elk veroordeeld tot 47 maanden gevangenisstraf voor hun aandeel in de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De daders bliezen met een explosief een ingang op en namen onder meer sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie mee. De helm en 2 gouden armbanden zijn teruggegeven, een 3e armband ontbreekt nog. Israël heeft tijdens de oorlog met Iran in het geheim troepen en inlichtingenteams naar Azerbeidzjan gestuurd, meldt CNN op basis van 4 anonieme bronnen. Speciale commando-eenheden en Mossad-personeel zouden vanuit meerdere locaties bij de Iraanse grens inlichtingen en drone-operaties hebben uitgevoerd. Ook zouden Israëlische troepen zijn gestationeerd in Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Somaliland. Het weerbericht. Vanuit het westen droger en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij de verbouwing van een woning in Elspeet hebben Dennis van den Brink en zijn vriendin ruim 160 verborgen drankflessen gevonden. De flessen zaten verspreid door het huis, onder vloeren, in het plafond en op zolder. Ongeveer 100 flessen zijn ongeopend, waarvan sommige naar verluid zo'n 500 euro waard zijn. In Brugge is een Russische gevangene ontsnapt uit het AZ Sint-Jan ziekenhuis, waar hij voor een medische ingreep verbleef. De politie zoekt hem met een helikopter en een speurhond nadat hij bewakers met een scherp voorwerp had bedreigd en via een parkeerplaats is gevlucht. Het ziekenhuis werd ontruimd, maar is inmiddels weer toegankelijk. Israël heeft tijdens de oorlog met Iran in het geheim troepen en inlichtingenteams naar Azerbeidzjan gestuurd, meldt CNN op basis van 4 anonieme bronnen. Speciale commando-eenheden en Mossad-personeel zouden vanuit meerdere locaties bij de Iraanse grens inlichtingen en drone-operaties hebben uitgevoerd. Ook zouden Israëlische troepen zijn gestationeerd in Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Somaliland. 3 mannen zijn elk veroordeeld tot 47 maanden gevangenisstraf voor hun aandeel in de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De daders bliezen met een explosief een ingang op en namen onder meer sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie mee. De helm en 2 gouden armbanden zijn teruggegeven, een 3e armband ontbreekt nog. Het weerbericht. Vanuit het westen droger en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie heeft een 38-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning in Rotterdam-Feyenoord, waarbij een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven kwam. De brand ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg snel over naar een woning. Meer dan 60 woningen in de omgeving werden ontruimd. Nederland, België en Luxemburg komen binnenkort met voorstellen om de uitbreiding van de Europese Unie te verbeteren. Premier Jette is hierover in Montenegro, waar hij een top bijwoont met westelijke Balkanlanden die al jaren onderhandelen over EU-lidmaatschap. Ook Frankrijk en Duitsland brachten een plan in met een proeflidmaatschap voor kandidaatlanden zonder stemrecht. Astronauten aan boord van het ruimtestation ISS bereiden zich op instructie van NASA voor op een mogelijke evacuatie vanwege een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het station. De crew kreeg vanochtend vroeg lokale tijd opdracht ruimtepakken aan te trekken en de gekoppelde ruimtecapsule op te zoeken. Een Russische cosmonaut zoekt het lek en probeert het te repareren. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen doen dit jaar mee aan de Tour de France voor Alpecin Premier Tech. De Ronde van Frankrijk start op 4 juli. Van der Poel rijdt vooraf ook de Ronde van Zwitserland, die op 17 juni begint en 5 dagen duurt. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Kennemerwaard in Herugowaard zijn 2 wekelijkse leesclubs voor mensen die Nederlands willen oefenen. De leesclub voor beginners is er elke ochtend vanaf 9:30. De groep voor gevorderden start iedere middag om 13:30. Tijdens de bijeenkomsten wordt er samen gelezen en worden moeilijke woorden besproken. Het weerbericht. Vanuit het westen droger en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Nederland, België en Luxemburg komen binnenkort met voorstellen om de uitbreiding van de Europese Unie te verbeteren. Premier Jette is hierover in Montenegro, waar hij een top bijwoont met westelijke Balkanlanden die al jaren onderhandelen over EU-lidmaatschap. Ook Frankrijk en Duitsland brachten een plan in met een proeflidmaatschap voor kandidaatlanden zonder stemrecht. De politie heeft een 38-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van brandstichting in een woning in Rotterdam-Feyenoord, waarbij een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven kwam. De brand ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg snel over naar een woning. Meer dan 60 woningen in de omgeving werden ontruimd. Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen doen dit jaar mee aan de Tour de France voor Alpecin Premier Tech. De Ronde van Frankrijk start op 4 juli. Van der Poel rijdt vooraf ook de Ronde van Zwitserland, die op 17 juni begint en 5 dagen duurt. Astronauten aan boord van het ruimtestation ISS bereiden zich op instructie van NASA voor op een mogelijke evacuatie vanwege een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het station. De crew kreeg vanochtend vroeg lokale tijd opdracht ruimtepakken aan te trekken en de gekoppelde ruimtecapsule op te zoeken. Een Russische cosmonaut zoekt het lek en probeert het te repareren. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Kennemerwaard in Herugowaard zijn 2 wekelijkse leesclubs voor mensen die Nederlands willen oefenen. De leesclub voor beginners is er elke ochtend vanaf 9:30. De groep voor gevorderden start iedere middag om 13:30. Tijdens de bijeenkomsten wordt er samen gelezen en worden moeilijke woorden besproken. Het weerbericht. Vanuit het westen droger en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op sociale mediaplatformen als TikTok en Snapchat wordt op grote schaal namaakmerkkleding verkocht en gepromoot door influencers. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat vooral minderjarige jongeren worden ingezet om deze producten te promoten via video's. TikTok zegt tussen januari en juni 2025 wereldwijd 143 miljoen video's met namaakproducten offline te hebben gehaald. De parlementaire enquêtecommissie is klaar met de verhoren over het begin van de coronapandemie. Hoofdrolspelers als OMT-voorzitter Van Dissel, OMT-lid Kluitmans en voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep benadrukten onzekerheid, moeilijke besluitvorming en het ontbreken van een crisisplan. De commissie hoort binnenkort oud-premier Rutte en oud-ministers Van Ark en Koolmees. Het gebruik van staalslakken wordt definitief verboden. Tenzij veilig gebruik kan worden aangetoond, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten volgend jaar ingaan, ook voor toepassingen in water. Eind dit jaar neemt Bertram een definitief besluit over het verbod. In de geboortestreek van D'Artagnan is met verbazing en zorgen gereageerd op de gang van zaken rond het onderzoek naar het mogelijke skelet van de musketier in Maastricht. Volgens het archeologenteam van de gemeente zijn er bij de opgraving ernstige fouten gemaakt, waardoor een aanzienlijk deel van de botresten mogelijk niet meer kan worden geïdentificeerd. De gemeente Maastricht geeft op 17 juni een persconferentie over het onderzoek. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Kennemerwaard in Herugowaard zijn 2 wekelijkse leesclubs voor mensen die Nederlands willen oefenen. De leesclub voor beginners is er elke ochtend vanaf 9:30. De groep voor gevorderden start iedere middag om 14:30. Tijdens de bijeenkomsten wordt er samen gelezen en worden moeilijke woorden besproken. Het weerbericht. Vanuit het westen droger en geregeld komt de zon tevoorschijn. Ongeveer 17 of 18 graden. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De parlementaire enquêtecommissie is klaar met de verhoren over het begin van de coronapandemie. Hoofdrolspelers als OMT-voorzitter Van Dissel, OMT-lid Kluitmans en voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep benadrukten onzekerheid, moeilijke besluitvorming en het ontbreken van een crisisplan. De commissie hoort binnenkort oud-premier Rutte en oud-ministers Van Ark en Koolmees. Op sociale mediaplatformen als TikTok en Snapchat wordt op grote schaal namaakmerkkleding verkocht en gepromoot door influencers. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat vooral minderjarige jongeren worden ingezet om deze producten te promoten via video's. TikTok zegt tussen januari en juni 2025 wereldwijd 143 miljoen video's met namaakproducten offline te hebben gehaald. In de geboortestreek van D'Artagnan is met verbazing en zorgen gereageerd op de gang van zaken rond het onderzoek naar het mogelijke skelet van de musketier in Maastricht. Volgens het archeologenteam van de gemeente zijn er bij de opgraving ernstige fouten gemaakt, waardoor een aanzienlijk deel van de botresten mogelijk niet meer kan worden geïdentificeerd. De gemeente Maastricht geeft op 17 juni een persconferentie over het onderzoek. Het gebruik van staalslakken wordt definitief verboden, tenzij veilig gebruik kan worden aangetoond, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten volgend jaar ingaan, ook voor toepassingen in water. Eind dit jaar neemt Bertram een definitief besluit over het verbod. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Kennemerwaard in Herugowaard zijn iedere week twee leesclubs voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen. Beginners op niveau A1 kunnen terecht op de ochtend vanaf 9:30 tot 10:30. Gevorderden op niveau A2 B1 op de middag vanaf 14:30 tot 15:00. Tijdens de bijeenkomsten leest een bibliotheekmedewerker voor en oefenen deelnemers samen. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Abort! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In de geboortestreek van D'Artagnan is met verbazing en zorgen gereageerd op de gang van zaken rond het onderzoek naar het mogelijke skelet van de musketier in Maastricht. Volgens het archeologenteam van de gemeente zijn er bij de opgraving ernstige fouten gemaakt, waardoor een aanzienlijk deel van de botresten mogelijk niet meer kan worden geïdentificeerd. De gemeente Maastricht geeft op 17 juni een persconferentie over het onderzoek. Het gebruik van staalslakken wordt definitief verboden, tenzij veilig gebruik kan worden aangetoond, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten volgend jaar ingaan, ook voor toepassingen in water. Eind dit jaar neemt Bertram een definitief besluit over het verbod. De parlementaire enquêtecommissie is klaar met de verhoren over het begin van de coronapandemie. Hoofdrolspelers als OMT-voorzitter Van Dissel, OMT-lid Kluitmans en voormalig Tweede Kamervoorzitter Ariep benadrukten onzekerheid, moeilijke besluitvorming en het ontbreken van een crisisplan. De commissie hoort binnenkort oud-premier Rutte en oud-ministers Van Ark en Koolmees. Op sociale mediaplatformen als TikTok en Snapchat wordt op grote schaal namaakmerkkleding verkocht en gepromoot door influencers. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat vooral minderjarige jongeren worden ingezet om deze producten te promoten via video's. TikTok zegt tussen januari en juni 2025 wereldwijd 143 miljoen video's met namaakproducten offline te hebben gehaald. Dan lokaal nieuws. In bibliotheek Kennemerwaard in Herugowaard zijn iedere week twee leesclubs voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen. Beginners op niveau A1 kunnen terecht op de ochtend vanaf 9:30 tot 10:30. Gevorderden op niveau A2 B1 op de middag vanaf 2:30 tot 3:00. Tijdens de bijeenkomsten leest een bibliotheekmedewerker voor en oefenen deelnemers samen. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed. En vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 4:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 5:10 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Vier Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 5:10 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangiften gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 5:10 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 Nederlandse mannen zijn aangehouden omdat ze worden verdacht van het drogeren, verkrachten en filmen van hun eigen partners. Slachtofferhulp Nederland heeft na het nieuws meerdere telefoontjes ontvangen en mogelijke slachtoffers hebben zich gemeld. De omvang van deze specifieke groep daders is moeilijk te schatten, zeggen onderzoekers. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo in het Franse departement Gers is geïdentificeerd als de vermiste 11-jarige Liana uit Fleurance. De politie hield eerder deze week een 41-jarige verdachte aan die in het verleden werd aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar nooit werd veroordeeld. Forensisch onderzoek moet uitwijzen hoe Liana om het leven is gekomen. De Deense politie heeft een 28-jarige Nederlander gearresteerd op verdenking van 2 zware mishandelingen in mei 2022 in Kopenhagen, waarbij een slachtoffer is overleden. De man werd opgepakt na aankomst uit Ethiopië op het vliegveld van Kopenhagen. Zijn voorarrest is met 25 dagen verlengd. De rechtbank in Assen heeft 3 mannen veroordeeld voor de diefstal van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Vorig jaar ontving de politie 250 meldingen van gestolen schilderijen en tekeningen en werden 238 bronzen en koperen beelden gestolen. Er zijn daarnaast tientallen aangifte gedaan van gestolen cultureel erfgoed en vervalsingen komen veel voor in de kunstwereld. Dan lokaal nieuws. Aan de Moerasandoorn is vrijdagmiddag rond 4:50 een conflict uit de hand gelopen waarbij 1 persoon gewond raakte. Minstens 15 agenten met kogelwerende vesten en een hondengeleider kwamen ter plaatse na een melding van een mogelijk vuurwapen. De politie doorzocht een auto en een woning en doet nog onderzoek. Het weerbericht. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui, verder is het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Zaterdag begint droog met in het noorden en oosten geregeld zonneschijn. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.